Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

info. De avondvierdaagse van Oudekerk aan de IJssel. Van 1 tot en met 4 juni wordt voor de 40ste keer de avondvierdaagse in Oudekerk aan de IJssel georganiseerd. De routes van elk 5 kilometer voeren door de natuur rondom Oudekerk. Meedoen kost €6 per persoon. Start, finish en inschrijven zijn in de kantine van de voetbalvereniging Spirit. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: dag vol muziek.
1: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpaan-de-Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpaan-de-Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpaan-de-Lek.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpende Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpende Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
3: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
4: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
2: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
3: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
2: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
4: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
2: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887. We were

0: regio-info.
1: Aanbieden petitie aan de Tweede Kamer. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Knippen de Waard. De petitie voor een effectievere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels ruim 34.000 maal ondertekend. Initiatief is de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en die wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer op dinsdag 2 juni. Heeft ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
3: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
2: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
2: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.

0: Kanoni en Vaya Contios. En dat allemaal om 6:06 op maandagmorgen. Een hele goedemorgen allemaal. We zijn er weer. Het is weer maandag. Begin van een nieuwe week. We hebben er zin in. Het was gewoon lekker om naar de studio te fietsen. Er staat bijna geen wind. En het is gewoon lekker. Je zou bijna zonder jas kunnen fietsen. Maar ja, of het zo blijft. Ik ben zeer benieuwd. Ik hoop dat we onze weerman nog even aan de telefoon krijgen vandaag. Die kan er ongetwijfeld wat meer over vertellen. Ja, vorige week maandag was ik er even niet. Toen lag ik op het strand. Was het heerlijk weer. En ja, volgens mij was iedereen wat aan het doen. Dus misschien heeft u me niet gemist toen. Denk ik. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is weer maandag. Begin van een nieuwe week. En dan denk je wel eens bij jezelf van, wat zie ik nou? Want ik fiets dan onderweg even hier over de Bilwijkenweg, zo naar Stolwijk en dan van Stolwijk naar Bergambacht. En zie ik daar in de slootkant op Bilwijk een paar vuilniszakken liggen. In de een zit een dekbed en de ander zitten kussens. En dan denk ik, wat is dat toch voor een rare wereld? We hebben toch gewoon een afvalbak? Of breng het bij het grof afval of douw het in de textielcontainer. Er zijn gewoon wat rare mensen op deze wereld. Die dumperen het overal maar. En die denken van een ander die ruimt het wel op. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus bij deze oproep, ruim gewoon je eigen rommel op. Ja. En er zijn wel eens van die dingen. Erg je dan een beetje aan. Misschien is dat niet goed. Maar dat doe ik dan wel. Dat heb je dan weer. Vandaag werd hier in Bergambacht aan het plastic afval opgehaald. Bij ons in Haastrecht gebeurt het op dinsdag. Maar dan heb je soms vrijdag of zaterdag van mensen die gaan die zak ophangen. Ja, heel leuk allemaal. Dat doe ik. Dan hangt hij er maar vast. Met zijn hele dunne zakken. En dan komt er weer eens een rat voorbij. Of een kat of een vogel. Die pikt er eens even lekker in. Alle zooi valt eruit. En wie ruimt het dan weer op? Dus hang die dingen zo laat mogelijk op. Maar goed. Ik zeg niet dat ik het allemaal zo goed weet, maar doet er wat mee. Dat is dan weer het idee. Nou, we zijn er tot de klok van 12 uur met muziek en informatie. Straks rond de klok van 10:30 belt Ilja Bakker nog even op. Die zit in Frankrijk bij de Alpe d'Huez. Arjan Vermeulen zit daar ook. Met zijn zoon Daan en ook zijn vrouw Yvette. We gaan er straks even over praten. En we hebben het weerbericht, hopelijk van Gerard van der Stelt. En als u wat te melden heeft, dan kunt u dat doorgeven aan 0182-89-0182. Of mail even naar de studio, naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Er zit nog helemaal niemand, maar ik ga er gewoon vanuit dat ze gewoon komen. Want er is wat werk te doen in de studio.
1: Tijd voor een gezelliger geluid.
2: Tot 12 uur.
1: Goedemorgen, Krimpen de Waard.

Zij hoort bij mij, dat was je dus, Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam om 9:11. We zeggen de tijd nog maar even, want mocht je in je bed liggen, dan wordt het wel heel hoog tijd om eruit te komen. Want het is lekker weer en er is altijd wel een klusje te doen. Dus ja, vervelen hoef je niet. En misschien straat even afwegen, misschien even de ramen zeemen. Ja, daar baal ik helemaal van. Want ik heb toevallig vorige week de ramen gezeemd en nou werd ik vanmorgen wakker, dan kwam ik in de kamer. En dan schijnt de zon op die ramen, dan denk je, nou, waar heb ik het allemaal voor zitten doen? Maar ja, dat is ook met auto wassen, want dat heb ik van de week ook nog gedaan. Ja, ik ben even actief bezig geweest. Ik denk, nou, er zit zoveel van dat Sahara zand op. Ik ga eens even de auto wassen. Nou, een dag later zat er weer zand op. Ja, het had me treft. Maar goed, zo blijven we een beetje bezig. De politie ontvangt dreigementen vanwege een bericht op social media over een aanhouding in Zeist. In de verklaring schrijft de politie onderzoek te doen naar beelden van de arrestatie. Op de beelden is te zien dat de agenten geweld gebruiken. En dat mag natuurlijk weer niet, want iedereen staat natuurlijk alles te filmen. Dus volgens mij durf je ook bijna niks meer bijna als agent. Want ja, je weet van tevoren alweer dat het op internet wordt gezet natuurlijk. Een politiewoordvoerder spreekt van de meest heftige bedreigingen. Kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk. Maar alle fatsoennormen werden overschreden. Nou, we zijn zeer benieuwd hoe het afloopt. We gaan het afwachten. Ik ben zeer benieuwd.

0: De Beach Boys op de radio bij RTV Krimpenwaard. En als ik op de Beach Boys denk, dan denk ik altijd gelijk aan een duik lekker in het water. In het zwembad bijvoorbeeld. Nou, kijk, daar hebben we zin in. Dus dat gaan we misschien vanmiddag wel eens even doen. Want de zwembaden die zijn natuurlijk geopend in de Krimpenwaard. En zeer bij de omgeving. Misschien ga je vandaag nog wel naar het strand. Misschien valt het allemaal hartstikke mee. Nou, maak daar gebruik van. Ik zie hier wel iemand liggen die zit thuis met een spierscheuring. Onze weerman Gerrit van der Stelt. Nou, laten we hopen dat het gauw allemaal beter wordt. Want al die ellende heb je natuurlijk niks aan. Ik had vorige week ook mensen die hadden gewoon griep. Chris Keizer en nog een paar anderen. Het kan allemaal. Je moet toch altijd even opletten. Misschien dat je geen koudje vat. Of ja, je weet het niet. Als je niest, hand voor je mond. Zei mijn moeder vroeger ook altijd al. Dan hou je de bacillen een beetje bij je, zeg maar. Dan wordt niet gelijk iedereen besmet. Maar goed, hou daar een beetje rekening mee. Dan komt het ongetwijfeld goed, denk ik. En mocht je beter willen worden, dat wil iedereen natuurlijk. Als je ziek bent, dan wens ik je heel veel succes. En laten we hopen dat het gaat lukken. Want dat willen we gewoon allemaal. Hey, aanstaande zaterdag gaat er weer van alles gebeuren in de Krimpenwaard.
1: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpenwaard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpenwaard Sport. De Truckrun 2026.
0: Zo is dat en vanaf 11 uur kunt u dat allemaal volgen hier bij RTV Krimpenwaard. Dus de waard op de kaart duurt aanstaande zaterdag een uurtje korter van 9 tot 11 uur. Terug in de tijd. Hier is Tony Christie om 17 over 9.

0: Tony Christie en What I Did, I Did It For Maria. En dat bij FTV Knipperdor. Ik krijg eigenlijk best wel trek in een bakkie eigenlijk.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe dat maar even, want die lusten we wel. En misschien de dames en heren op de redactie. Hoewel, ze zijn er nog steeds niet, toch? Zo eens even vragen. Misschien hebben ze wel vrijdag, misschien zijn ze wel naar het strand. Je weet het maar nooit natuurlijk. Voormalig EO-presentator Menno Helmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft de omroep gisteren bekendgemaakt. Helmus werkte tussen 1992 en 2010 bij de EO en was presentator van onder meer Lijflijn, Omega en Helpdesk Live. Programma's die ik me niet meer zo goed kan herinneren. Maar ja, ik word ook wat ouder. Ik wens de familie heel veel sterkte en dat het gauw beter mag gaan met jullie en dat, om dit verlies te verwerken.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Meadows en een remix van A Lovely Day. Nou, het is lekker weer. Geniet er een beetje van. Ga lekker in de tuin zitten of ja, misschien moet je gewoon gaan werken. Ja, dan moet je gewoon gaan werken natuurlijk, maar misschien een raampje open of zo. Dat is ook altijd wel lekker, een beetje de zon naar binnen. Daar word je altijd wel een beetje blij van natuurlijk. Ik zie staan dat Groenwonen Vlist vandaag jarig is. Ik weet niet hoe oud ze zijn geworden, maar van harte gefeliciteerd namens RTV Krimperwaard. Zangeres Dua Lipa en acteur Colm Turner zijn gisteren getrouwd in Londen. Dat krijgen wij net hier binnen op de Telex. De 30-jarige zangeres maakte haar verloving met Turner vorig jaar juni bekend. Naar verluid viert het stel de bruiloft later deze week met een driedaags evenement op het Italiaanse eiland Sicilië. Ja, wij gingen vroeger altijd gewoon naar de plaatselijke horecagelegenheid. Daar deden we dat dan. En het gebeurde op één dag. Maar ja, tegenwoordig als je wat meer geld hebt, dan kan je er een wat groter feest van maken. Dat gaan ze zeker ook doen. Nou, ik wens ze heel veel succes. En het zal ongetwijfeld heel goed komen allemaal. We gaan een leuke plaat van haar draaien.
1: Goedemorgen.
0: Samen met Elton John.

Lekker plaatje, Cold Heart. Dat was je dus. Dua Lipa samen met Elton John. En ze is dus getrouwd. Heel leuk allemaal. We wensen een hele fijne bruiloft. En het zal ongetwijfeld lekker weer zijn op Sicilië. Nou ja, wij hebben hier ook niet te klagen. Dus. En of dat lang blijft, dat gaan we horen van onze weerman Gerrit van der Stelt. We hebben hem straks nog een keer in de uitzending. We weten nog niet hoe laat, maar als je blijft luisteren, dan mis je niks. Zo gaat het met alles bij RTV Krimpermaat. Kijk en luister en doe vooral alles met RTV Krimpermaat. Wij houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Afgelopen zaterdag hadden we Dit is Vlist. Was ook hartstikke leuk. En het weer werkte ook mee natuurlijk. Dus het zal ongetwijfeld volgend jaar wel weer worden georganiseerd, denk ik. Een museum in het Oost-Franse stadje Metz heeft aangifte gedaan van een diefstal van een banaan. Die was namelijk onderdeel van een kunstwerk. Je houdt die voor mogelijk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht, die met een tape aan de muur was bevestigd, dat die verdwenen was. Waarschijnlijk door iemand opgegeten. Maar ja, nou ja, als dat ook wel een kunstwerk is. Dan weet ik ook nog wat. Bijvoorbeeld een krentenbol. Even met een stukje tape vasthangen en zo. Maar goed, ja, hij is niet meer terug te vinden. En er zal waarschijnlijk, denk ik dan wel, gewoon weer een nieuwe worden opgehangen. Ja, wat moet je anders doen?

lekker plaatje, de Sunshine and the Music. Nou, dat hebben we wel bij TV Knipperen Waard. En we doen er gratis nog wat informatie bij. Dus dat pik je zomaar weer even mee. Afgelopen zaterdag zouden we Kimberly Stadhouders van Team Sportservice Knipperen Waard aan de telefoon hebben in de Waard. Op de kaart, maar helaas, zo was het vergeten. Maar daarom lezen we het berichtje nu maar even voor. Want Team Sportservice die organiseert aanstaande donderdag 4 juni... een walking football clinic. En dat gebeurt tijdens het jaarlijkse walking football toernooi bij voetbalvereniging Bergambacht, de buren hier bij RTV Knipperen Waard. De activiteit is gratis en is speciaal gericht op senioren die een toegankelijke manier willen bewegen. Nou, dat kan dus allemaal. En het is allemaal gratis. Je kan je aanmelden via www.teamsportservice.nl. En het is dus allemaal aanstaande donderdag. En het begint al 's morgens om 8:45 met een warming up. Dus nou ja, hartstikke goed allemaal. Als we een beetje dit weer hebben, moet weer niet regenen natuurlijk. Hoewel, diehards gaan altijd. Maar gewoon gaan. Het is hartstikke leuk allemaal. En het is ook heel goed voor je body. Ik ben ook niet zo jong meer. En een beweegje wegen is wel heel goed voor je. We gaan terug in de tijd met Samantha Jones. Want die doet het gewoon op haar eigen manier. Om 7:30.

doet op zijn eigen manier. Ja, dat moet je accepteren, want iedereen is toch weer anders. Iedereen is niet hetzelfde. Wat heb je nou eenmaal zo? Ook op een maandagmorgen, terwijl je misschien net wakker wordt en je luistert naar RTV Krimperwaard en je vraagt je misschien af, wie was die mevrouw? Dat was Samantha Jones met My Way. Kennen we ook nog van Frank Sinatra en heel veel andere artiesten. Een muizenplaag teistert boeren in grote delen van Australië. De kraagdieren lopen ongehinderd rond in huizen en richten grote schade aan de graanvelden. Ook scholen zorgen dat de dieren die zorgen daar voor grote problemen. Ja, nou, ik moet er niet aan denken. Het zijn leuke beestjes of zo, maar er staat hier ook, ze zijn binnen 6 weken geslachtsrijp. Dus als je 2 muizen hebt, dan heb je binnen een half jaar heb je een paar 100, misschien wel 1000. En dat gaat maar door. En ja, tegenwoordig mag je natuurlijk geen gif meer gebruiken. Ik werkte zelf ook in een bakkerij en dan hadden we ook last van muizen. En dan moest je dan zo'n muizenvalletje neerzetten met een stukje kaas. Maar ja, die beesten zijn ook niet gek. Dus die zaten nooit, zeg maar, in die muizenval. Wat dat betreft kan je dan beter misschien een kat neerzetten. Maar dat mag dan weer niet. Maar het is heel wat. En wat moet je ermee met die beesten allemaal? En het is gewoon, het zijn natuurlijk ook, beesten. Maar in ieder geval, het is niet leuk, laat het zo zeggen.

op de radio. Muziek van jaren geleden. Ik kwam hem tegen. Ik denk, nou, die gaan we eens even draaien. China heeft dit weekend gewaarschuwd dat het resoluut terugslaat als de Europese Unie met nieuwe handelsmaatregelen komt. De uitspraak is een reactie op de conclusie van de Europese Commissie, op afgelopen vrijdag was dat, dat de huidige handelsrelatie met China niet houdbaar is. Ja, ze kunnen daar nu eenmaal goedkoop produceren. Dat hebben we natuurlijk ook met al die pakjes die met miljoenen richting Europa gaan. Nou, hebben ze, ja, moet je extra belasting betalen of weet ik wat als je zo'n pakje bestelt. Ja, ik weet niet of het helpt. Ja, heel veel dingen komen toch uit China vandaan. Dan kun je het wel ergens anders bestellen. Maar ja, meestal wordt het toch in China gemaakt. We gaan het afwachten allemaal. Ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Hier is Yves Berends.

0: Evenerens op de radio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar TV Krimperwaard. Mooi nog een bakje misschien?
2: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Ja, doe er nog maar één. We lusten er nog eentje hier bij RTV Krimperwaard. Het kabinet wil dan vrouwelijke statushouders in ons land sneller aan een baan komen. Daarom komt er in 10 gemeenten een speciale aanpak om dat voor elkaar te krijgen. Slechts 1 op de 5 vrouwen die in ons land mag blijven, die werkt maar. En dat moet er dus meer worden. En de minister die wil daar verandering in brengen en hij hoopt dat het op deze manier gaat lukken. Wij zijn benieuwd. We gaan het afwachten. In ieder geval, zodra er meer nieuws over is, hoor je dat hier bij RTV Krimperwaard.

zonnige muziek op de radio. Het is lekker weer. Er staat weinig wind. Het is ook lekker weer om een stukje te wandelen of een stukje te fietsen. Neem wel je telefoon mee en je oortjes. Dan kan je toch blijven luisteren. RTV Krimpenwaard. Want dan mis je gewoon helemaal niks. En daar zijn we ook heel blij mee natuurlijk. Ja, ik heb hier nog een berichtje staan, want het gaat goed met de horeca. Dan zou je zeggen van, het zijn dure tijden allemaal. En gaat het wel goed in de horeca? Nou ja, het eerste kwartaal is de omzet met zo'n 2% gestegen. Ja, prijzen zijn natuurlijk allemaal wat duurder geworden. Ik zat toevallig het afgelopen weekend ergens op het terrasje. En die hadden dan weer een speciaal biertje. Ik dacht, nou, mocht toch even proeven. 6 euro. Ja, 6 euro een glas. Dan denk je, ja, vroeger was dat de helft. Maar goed, ze zullen het wel nodig hebben. Maar zo gaat het nu eenmaal. En als je dan met een paar mensen op het rosje zit en je geeft om zijn beurt een rondje, nou, dan kan het aardig in de papieren gelopen. Maar goed, je moet ook genieten in het leven natuurlijk. Als dat kan, moet je dat doen. Maar andere mensen willen misschien wat anders doen met die centen. En dat moet je allemaal helemaal zelf weten natuurlijk. Ik heb nog een berichtje, want Renault gaat ook, naast Renault gaat ook Kia en Hyundai het mogelijk maken om elektrische auto's stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Vooralsnog gaat het bij de twee Zuid-Koreaanse automerken om een proef met 80 auto's. Ik dacht juist dat ze dat niet wilden. Ze wilden juist, ik dacht altijd dat je die auto dan kon gebruiken om stroom op te slaan. Als je zonnepanelen zon opwekken en je hebt het zelf even niet nodig. Maar ik snap er niks van. Ik laat me weer eens voorlichten door Gerald van der Stelt. Nou ja, of misschien wel door Dirk Molenaar. Die hebben daar wat meer verstand van. Lekker plaatje van de Tom Robinson Band. 2, 4, 6, 8, Motorway.

0: De Tom Robinson Band hier bij RTV Krimpenerwaard. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we graag bij je terug met deel 2 van Goedemorgen Krimpenerwaard.
1: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: The Wild Place. Onvergetelijke muziek, When You Are A King. En dat om 9:55 bij RTV Krimperwaard. De maandagmorgen, we zijn er weer met Goedemorgen Krimperwaard. Tot de klok van 12 uur. Als je hem net aanzet, een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Neem even een bak koffie. En dan komt het ongetwijfeld goed, denk ik.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen allemaal. En we gaan het zien. We hebben muziek en informatie. En als u wat te melden hebt, Billy is ook net gearriveerd. Dus dan kunnen we dat gelijk even meenemen op de kanalen van RTV Krimperwaard. Mail gewoon even naar redactie@rtvkrimperwaard.nl en zet er even een telefoonnummer bij. Heel graag, want ik wilde toevallig... Er was een koor uit Gouden Rak, dat ging ermee stoppen. Die wilde ik graag even interviewen afgelopen vrijdag. Had ze ook gemaild, maar helaas, ja, die mail wordt waarschijnlijk eens in de week gelezen. En dan is het alweer voorbij. Maar goed, dus als je een persbericht of zo stuurt naar RTV Krimperwaard, is gewoon heel makkelijk voor de radio en voor de tv hier. Zet er een telefoonnummer bij, want op internet is er tegenwoordig niks meer te vinden. Dat heeft alles weer te maken met de privacy. Dus gewoon even doen, dan komt het dik voor elkaar. En dan zijn wij ook blij bij RTV Krimperwaard.
2: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpende Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpende Waard Sport. De truckrun 2026.
0: Hartstikke mooi allemaal. En vanaf 11 uur kunt u het al horen hier bij TV Krimpende Waard. Want dan beginnen we ermee.

0: Justin de Wild, en dat is de nummer 1 van Nederland op dit moment. Zag het staan, ik denk, nou, die gaan we eens even draaien. Leuk plaatje op maandagmorgen, bijna 10 over 10. Dubbele tijdsmelding, tijd voor de tweede bakkie. En we vertellen nog even dat Ilja Bakker straks rond de klok van 22:30... even belt vanuit Frankrijk hoe het is, want aanstaande donderdag is natuurlijk de Alpe d'Huez. En zij is daar ook bij aanwezig, en ook Arjan Vermeulen en zijn vrouw en ook zijn zoon Daan. Want die fietsen ook mee met team Vermeulen. Die gaan we ook nog wel eens even bellen van de week, denk ik. Dus dat komt wel goed. Allemaal voor het goede zaak. En we gaan het even afwachten wat er allemaal te vertellen is. Dus blijf erbij. Wij houden u op de hoogte. De rommelmarkt van Amersfoort op het Kerkplein bestaat dit jaar 50 jaar. En zaterdag 6 juni aanstaande is het weer zover. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. De gezelligste rommelmarkt van de Krimpermaard, wordt er gezegd. Ja, de opbrengst is voor het onderhoud van de kerk van Amersfoort. Dus zorg dat je erbij bent. Spring gewoon op de fiets zaterdag. En fiets overal naartoe. Dan komt het ongetwijfeld goed.
1: Zomerknaller. Het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: que tú, vos un requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Entonces más que...
1: Barrett, Borquito. Zomerse muziek op de radio en dat ze bij RTV Krimperwaard. Ik zie wel een auto, luisteraars, maar ik zie nog geen mens.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snikheet de beste. Dit is jouw zomerstation.
1: Zo is dat, fijn dat je luistert.
2: Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimperenwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimperenwaard.
1: Goedemorgen allemaal. Ik zie hem nog niet, maar hij zal ongetwijfeld... Oh, ja, hij komt er ook. Nou, dan gaan we eerst nog even een plaat draaien. En dan zijn we zo bij u. Hier is Tom Jones.

0: Tom Jones en She is a Lady. Nou, hij is geen lady. Hij is zo, zoals ik kon zien, gewone man. Adrie Ouderes zit hier in de studio.
1: Ik wou net zeggen, nog wel.
0: Nog wel? Ga je wat laten doen?
1: Ja, je zegt nooit, hè?
0: Nee, dat is waar, maar daar heb je toch geen zin meer in op zijn oude leeftijd,
1: nee,
0: joh, Adrie?
1: Nee, ik heb er niet meer aan beginnen.
0: Nee, dat is waar. Nee.
1: Goedemorgen.
0: Het is lekker weer. Ben je op de fiets?
1: Nee, ik ben niet op de fiets, maar het was wel een beetje laat. Ik moest een beetje wachten, want mijn elektrische bus die moest bijgeladen worden.
0: Oh jee.
1: Maar mijn plekje was bezet.
0: Oh, en toen heb je hem even bij zo'n hamburgertent neergezet.
1: Was zo'n oliestel stond ervoor. En die moest eerst weg. Maar ja, dat had wat voet in de aarde. Dus moest ik even wachten.

0: Okay. Anders had ik hier compleet op tijd geweest. Ja. Maar ja, goed. En je denkt, nou ja, zonnetje schijnt, het is mooi weer, het is allemaal prima.
1: Daarom.
0: Dus geen haast. Want haastige spoed is nog steeds zelden goed.
1: Dat is waar. En bevalt dat wel, zo'n elektrische bus?
0: Ja, jongen, het is geweldig. Je mist één pedaal.
1: Ja, je zal even gas geven.
0: Ja, alleen gas geven. En de rem, maar er zit geen koppeling meer in natuurlijk. Dat is, maar nee, het bevalt uitstekend. Okay, ja, zolang jij je batterij maar op pijl houdt, dan is het goed. Want, maar je kan de winters is natuurlijk het gebruik van een elektrische bus toch aanzienlijk meer.
1: Minder.
0: Dan in de zomer. Ja. Dat scheelt toch echt wel een slok op één.
1: Als die accu een beetje koud is, dan gaat het niet zo best.
0: Ja, zeker.
1: Dan moet je het laatste stukje douwen.
0: Je laat douwen, hè? Ik bedoel niet bezig.
1: Ja, dat is waar. Jij moet sturen, natuurlijk.
0: Juist.
1: Ja. Nou, luisteraars, we zijn er weer tot de klok van 12 uur. Ja. En straks om 10:30 belt Ilja nog even. Dus dat kan bijna al gaan gebeuren.
0: Mooi.
1: Ben zeer benieuwd. Maar eerst even een plaatje.

0: zilveren moon, maar er is ook een zilveren zon. Want het is lekker weer in Nederland. En ik hoor me net vertellen dat ook in Frankrijk dat het daar lekker weer is. Ilja Bakker, klopt dat?
1: Goedemorgen, ja. Het is heerlijk weer nog vandaag.
0: Ja, nog?
1: Ja.
0: Wordt het
1: ja,
0: minder?
1: Vandaag nog wel. Ja, oh. Het wordt wel minder de komende week, helaas. Maar goed, we genieten er nu van en dat is het belangrijkste.
0: Nee, daarom, nou, dan maakt het ook niet zoveel uit of je in Nederland bent of in Frankrijk. Want hier wordt het ook minder, dat heb ik me laten vertellen. Onze weerman moet nog even komen, maar wat ik zo begrepen is, wordt het wat minder allemaal. Maar hoe is het daar in Frankrijk? Wat zijn jullie op dit moment, wat ben je daar sowieso aan het doen voor de mensen die dat niet weten?
1: Ik ben lid van het team receptie en informatie. Daar ben ik vaste vrijwilliger. Dus behalve de deelnemersdagen door het jaar heen hebben wij deze hele week een balie bemend. Zowel boven op de berg als beneden bij het startplein. Waar mensen terecht kunnen met al hun vragen. En waar ze passen kunnen kopen voor de lichten die op donderdag gaan draaien. Parkeerkaarten geven we uit. En verder alle informatie die van belang is.
0: Dus, ja.
1: Ja,
0: heel belangrijk.
1: Daar help ik graag bij.
0: Ja,
1: ja zeker weten.
0: En dat allemaal voor de Alpe d'Huez luisteraars. Je hebt ook wel zelf meegedaan. Had je daar dit keer geen zin in? Of zeg je van, ik wil ook eens wat andere dingen doen?
1: Nou, vorig jaar bleek dat uit het team van receptie er best wel wat mensen ook op de woensdag gingen wandelen. En ja, als vaste vrijwilligers gaan wandelen, dan zit je dus wel met een krappe bezetting. En ik had echt zoiets, nou weet je, ik heb hem een aantal keer gelopen, dit jaar even niet. Dan kan ik in ieder geval bij de balie aanwezig zijn als anderen gaan wandelen. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen om dit jaar niet te gaan wandelen zelf.
0: Oké, want er zijn heel veel mensen die gaan wandelen en fietsen, maar er zijn dus ook heel veel vrijwilligers daaromheen.
1: Ja, zeker. We zijn echt, ik geloof wel met 500 vrijwilligers vast. Die het hele jaar door eigenlijk bezig zijn voor Alpe d'Huez. En dat wordt in deze week aangevuld met andere mensen die hier aanwezig zijn. Deelnemers, supporters, die ook helpen. Bijvoorbeeld bij het uitserveren van maaltijden. Of die straks op donderdag gaan vlaggen in de bochten. Of die gaan helpen met het uitdelen van eten en drinken. Of de wc schoonmaken. Of, nou ja, je kan het zich echt niet bedenken. Maar het moet allemaal gebeuren. Het wordt allemaal gedaan door vrijwilligers.
0: Kijk, goed dat die er zijn. Daar gaan we zo eens even een plaat voor draaien. Hoe is het weer voor aanstaande donderdag? Want als het regent en zo is het altijd wat minder leuk, denk ik, of niet?
1: Klopt. Ik heb toevallig net nog even de weer-app erbij gepakt. Het gaat morgen in de loop van de middag gaat het regenen. Dan lijkt de woensdag een mengeling van zon, wolken en af en toe wat regen te zijn. De temperatuur gaat wel flink omlaag. Wordt het vandaag nog 17 graden. Blijft morgen weer steken op 11 graden en dat lijkt er voor de dagen daarna ook zo te zijn. En de donderdag ziet er nu heel slecht uit.
0: Oh jee.
1: Maar ja, we zitten in de bergen. Elke dag is het weerbericht weer anders. Dus we hopen nog steeds dat het gaat keren. Maar voorlopig ziet het er voor de donderdag niet best uit. Met kans ook op onweer en dat is nooit fijn in de bergen.
0: Nee, nou laten we hopen dat het misschien nog verandert. Je weet het maar nooit, het is niet zo veranderlijk als het weer natuurlijk. Ben je onze grote vriend Arjan Vermeulen ook al tegengekomen met zijn gezin?
1: Nee, nog niet. Maar ik weet dat Arjan beneden in het dal ergens verblijft. En die zijn gisteren als goed aangekomen. Dus misschien dat ik ze vandaag nog wel tegenkom hier op de berg. Dat gaan we meemaken. Ik weet het niet.
0: Nee, je komt er al voor de zoveelste keer. Is het nou zo dat je altijd heel veel bekenden ziet als je weer komt?
1: Ja, het is echt wel thuiskomen in een familie eigenlijk. Echt heel veel vaste mensen die je dan gelukkig weer ziet. En dat is heel erg fijn. Het is ook een heel fijn netwerk. Je kent elkaar, je weet van elkaar dat je wat aan elkaar kan vragen. Er was nu een collegaatje die was nog op zoek naar vervoer naar beneden om op woensdag te starten. Nou, inmiddels is dat gelukt. Dat soort dingen, dat is gewoon heel erg fijn. En Het is niet te beschrijven als je hier nooit geweest bent. En Adrie die kan dat denk ik beamen. Die is natuurlijk ook een paar keer geweest.
2: Absoluut, ja.
1: En je kan niet uitleggen wat het evenement is als je er zelf nooit geweest bent.
2: Nee, precies.
0: Nee, nou, ik wens iedereen heel veel succes. En laten we hopen dat het weer mee gaat werken. En we horen jou graag morgenochtend weer bij Adrie in het programma.
1: Ja.
0: En laten we maar een plaat gaan draaien voor al die vrijwilligers die daar in de weer zijn. Alleen maar voor het goede doel. Ilja, bedankt.
1: Hartstikke mooi.
0: En tot
1: graag
0: morgen.
1: Graag gedaan. Tot morgen.
0: Tot morgen. Doei. Doei.

0: The Fortunes en Seasons in the Sun. Speciaal voor alle vrijwilligers en alle mensen die meedoen aan de Alduzest. Allemaal geld ophalen voor een hele goede zaak. En ik zie hier ook staan dat Jan de Goeie uit Haastrecht ook mee gaat doen. Samen met zijn dochter en zijn schoondochter. Nou, ik wens iedereen die meedoet ook heel veel succes. En laten hopen dat er heel veel geld wordt opgehaald. En dat horen we denk ik nog wel in de uitzendingen van de week bij RTV Krimpermaard. Adrie, jij zat op de computer te rommelen. Je zat even wat te doen met wachtwoorden. Maar het is allemaal gelukt.
1: Ja, wachtwoorden, dat zijn niet mijn vrienden. Ik bedoel, het tegenovergesteld. Maar goed.
0: Je vergeet ze iedere keer, hè?
1: Ja, nee, maar dat is ook zo'n onzin. Ik bedoel, alles moet tegenwoordig afgegrendeld en gedaan worden. Dus dat wekt gewoon wantrouwen op.
0: Ja, maar jij bent altijd criminelen.
1: Ja, nee, maar dat kan wel zijn. Maar voor de meest onbelangrijke dingen moet je...
0: Moet je een wachtwoord hebben?
1: Dat staat helemaal nergens op. Ik bedoel, wat zijn ze mee bezig, joh? Met die digitale...
0: Ja, we worden oud, Adrie. Ja, we worden oud.
1: Nee, maar het is namelijk zo dat die gasten die dus aan die softwareontwikkeling en zo zitten, die moeten dus leveren. Dus die moeten een product hebben en die moeten met iets voor de dag komen. En dan krijg je de gekste dingen, want als ze met niks voor de dag komen, dan staan ze morgen op straat.
0: Ja, dan is er geen... Nee, dat is...
1: Dan werken ze dus niet goed. Dus dat is dat spanningsveld, dat zie je in commissies met onderzoeken, precies hetzelfde. Ze moeten met iets komen. Al was het te gek om over te praten, ze komen met iets.
0: Er moet wat zijn, want anders krijgen ze geen geld meer.
1: Anders hebben ze dus geen bestaansrecht. En dat is wat hier ook gaat spelen. En dat wordt alleen nog maar erger.
0: Ja.
1: Maar dat geeft niet. We hebben wel wat gezocht, hoor. Het is eigenlijk zo dat in Bergamo staat er een hele mooie politieauto. Een truck staat er opgesteld aan de Pleinstraat, waar normaal de markt is. En ik heb vermoedens dat er weer een soort met voorlichting is. En ik ben op zoek naar Edwin Otte. Want Edwin Otte, die
0: weet alles. Die zou de wijkagent.
1: Want hij is hier de wijkagent. Dus we gaan eens even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. En dan horen we het wel.
0: Ben zeer benieuwd. We gaan het afwachten, luisteraars. Blijf luisteren. We houden u op de hoogte.
2: U pakt een bakje koffie. En wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpenen.

0: Zo, luisteraars, dat waren de Bee Gees. Draaien we speciaal even voor Chris. Ja, ja, ja, en we hebben nu de sterke hand aan de telefoon, Adrie.
1: Nee, de sterke arm.
0: De sterke arm. Ja. Ja, oh, ja. Dat is nog beter.
1: Ja, hoor. Eswin is aan de lijn. Goedemorgen, Eswin.
2: Goedemorgen, Adrie.
1: Ja, joh. Ik reed door de straten van Bergamo vanmorgen tijdens mijn vrijwilligersproject. En ik zag in ene keer een hele grote truck van de politie staan. Ik denk, wat is dit? En jij hebt het antwoord, denk ik.
2: Ja, nee, goed gezien, Adrie. Hey, we zijn met de Mobiel Media Lab bus, vrachtwagen van de politie zijn we in Bergambacht momenteel.
1: Ja.
2: We staan op het Marktplein. En wat doen we hier ook? Morgen is er een fietsexamen voor groep 7, voor de scholen in Bergambacht. Ja. En vandaag hebben ze fietscontrole. Die wordt gedaan bij de vrachtwagen.
1: Aha.
2: En ze krijgen een les over verkeersveiligheid. En dat wordt gedaan door ons en alle twee de basisscholen van Bergambacht. Die zijn aanwezig met groep 7.
1: Ah, op die manier.
2: Ja.
1: Betekent dat ook dat morgen die grote truc van de politie ook nog aanwezig is? Of is die dan niet meer van de partij?
2: Nee, morgen is die er niet. Morgen is er wel een verkeersexamen.
1: Ja.
2: Dus als je kinderen met nummertjes op de rug ziet rondrijden in Bergambacht, dan klopt dat.
1: Ja.
2: Want die hebben verkeersexamen.
1: Ja, en ik heb
2: die worden al een beetje voorbereid.
1: Ja, en ik heb begrepen dat je daar ook een rol in te vervullen hebt.
2: Nou, een soort rol. Ja, nee hoor. Kijk, dit soort dingetjes vind ik juist hartstikke leuk. En ik ben als wijkagent ben ik graag aanwezig met de kinderen.
1: Ja.
2: En ik vind dat ook enorm belangrijk. Verkeer is natuurlijk gewoon een groot ding.
1: Ja.
2: Als ze dadelijk naar het voortgezet onderwijs gaan, en dat is meestal of in Schoonhoven of in Lekkerkerk, dan moeten ze meestal op de fiets.
1: Ja.
2: Dus dan kunnen ze beter zo goed mogelijk voorbereid zijn.
1: Ja, helemaal goed. Fijn. Nou, wij weten weer wat er aan de hand is in Bergambacht. Dus fietscontrole en of alles en verkeersles en zo. Misschien ook iets met een dode hoek van de vrachtwagens, want dat is ook zo'n actueel onderwerp.
2: Dat zit in niet. Wij hebben in de vrachtwagen een Kahoot-les, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan worden dit soort dingetjes worden besproken.
1: Helemaal goed. Nou, kijk eens aan. Hartstikke goed. Eswin, dankjewel voor je informatie en een fijne voorzetting.
2: Ja, en dat betekent, Adrie, dat ik er morgen niet ben in de uitzending.
1: Ja, maar daar was ik al op voorbereid, want dat heb je me vorige week al medegedeeld. Dus dat is hartstikke
2: je mag me morgen wel bellen, dat is geen enkel probleem.
1: Oh, nou, misschien doe ik dat ook nog wel. Ik heb je nummer.
2: Ja, maar volgens mij wordt het slecht weer, dus het zit echt niet mee.
1: Oh, nou, dat zullen we dan ook wel weer.
2: Wat,
1: we laten ons verrassen. Goed.
2: Is goed. Fijne uitzending.
1: Jo, dank je. Doei.
2: Hoi.

0: En dat was je dus, luisteraars. Eruption en One Way Ticket. Muziek uit de jaren 70 of 80 alweer. Je hoort het hier bij TV Krimpenderwaard.
1: Ja.
0: Op maandagochtend ga jij nog meedoen met de boer op aanstaande zaterdag?
1: Aanstaande zaterdag ben ik niet in de streek.
0: Oh, jij verblijft elders.
1: Ik heb geleerd van een van de berg om er regelmatig op uit te gaan.
0: Ja, nee, dat is altijd wel. Dat is best wel leuk, stuur dan. Ja, nee, dat, fijn dat je dat een beetje overgenomen hebt.
1: Ja.
0: Maar voor de mensen die dan wel in de Krimpenderwaard zijn, het Stichting Cultureel Podium Vlis, die organiseert aanstaande zaterdag weer de jaarlijkse fietstheatertour De Boer op. Diverse toneel-, zang- en muziekverenigingen uit Haastrecht, Vlist en Stolwijk doen daar aan mee. Het begint allemaal om 12 uur en het duurt tot 4 uur. En u kunt bij diverse punten kunt u gewoon starten. En deelname kost €6 per persoon. En dat hoeft een hele middag te worden. Een hele leuke middag, hopen we. En dat het een beetje droog weer is, dat hebben we gevraagd.
1: Ja,
0: of het lukt, weten we niet.
1: Het zou zomaar kunnen zijn dat het weekend weer een beetje goed, een beetje, ja. Het
0: zal wel fijn zijn.
1: Ja, het zou fijn zijn. Ik zag net, en dat toen we met de wijkagent aan het praten waren, toen zag ik dat er een ook een examen gedaan werd door vlieglessen voor jonge vogels.
0: Vlieglessen door jonge vogels?
1: Ja, er was hier een jonge merel en die is niet geslaagd voor zijn vliegles, want die knalde hier tegen de studio. Heb je dat?
0: Oh, nee, dat heb ik niet gezien. Ja. Nee.
1: Ja, die had hier een botsing met een van de ruiten en zo. Het is goed afgelopen, want hij kon weer verder vliegen, maar het was wel.
0: Dus dan moet je toch een beetje in de gaten houden, want ik had het van de week op een fietspad. Daar kwam ook er zat een vogel en nog een vogeltje zaten daar.
1: Ja.
0: Maar die grote die vloog weg, maar die kleine die bleef daar lopen. Ik denk, oh jee,
1: ja.
0: Hij vliegt niet weg. Maar goed, die kon waarschijnlijk nog niet zo goed vliegen dan.
1: Precies, dat zou zomaar kunnen. Want ja, dat alle begin is moeilijk. Ik bedoel, jij kon uit de luiers ook niet gelijk zomaar
0: weg. Nee, die kon niet gelijk lopen.
1: Weglopen en op de fiets springen, dat ging ook niet.
0: Maar toch? Ja, als ze je zo uit het nest kieperen, dan is het wel te hopen dat die vleugels wat een beetje doen. Want anders lig je beneden natuurlijk.
1: Ja, dat is het. Nou, dat zie je echt inderdaad. Want er zijn ook bijvoorbeeld ganzen en eenden die bovenin hun knotwillig hun nestje hebben. En als dan die kuikens uitkomen, dan moeten ze dus wel een vrije val maken. Nou, als je ziet hoe dat gaat. Soms heb ik het een paar keer gezien.
0: Okay.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. En ze overleven het allemaal ook nog. Maar ja, het is net als met mensen. Baby's, die zijn ook heel soepel, hè?
0: Die kunnen wel een stootje hebben.
1: Ja, die zijn zo soepel, die breken niet zo gauw iets, zeg maar.
0: Daarover gesproken, nog even heel kort. Ik hoorde vanmorgen, er worden te weinig baby's geboren in Nederland. Dus we moeten daar met z'n allen wat aan doen.
1: Werk aan de winkel.
0: Werk aan de winkel. Gewoon doen. Het is zomertijd, dus daarom maar een zomerse plaats.

0: lekker plaatje in de summertime. Het is lekker, er staat niet veel wind, het zonnetje schijnt. Maar ja, hoe lang blijft het zo? We horen het straks na 11 uur van onze eigen weerman Gerald van der Stelt. Had jij nog iets, Adrie?
1: Zeker, de gemeente Krimpenerwaard heeft het goed gedaan. De boekhouder is langs geweest en die heeft geconstateerd dat er 5,6 miljoen euro over is gebleven van
0: zo.
1: Voor je. Dat is mooi.
0: En wat betekent dat?
1: Nou, dat het goed nieuws is en dat het wel komt vanwege eenmalige meevallers, vooral.
0: Okay.
1: En dat is ook meegenomen. Maar
0: gaan de belastingen nou naar beneden?
1: Het kan ook net zo zijn dat er volgend jaar dus ook weer van die meevallers zijn. Dus, dat zit er niet in, omdat gemeentes die krijgen dus van het Rijk veel minder geld. En dat is natuurlijk toch wel de reden om dus die 5,6 miljoen even achter de hand te houden. En dus eventueel te gebruiken voor, je hebt meevallers, maar er kunnen ook tegenvallers zijn.
0: Ja, nee, dat is waar.
1: En vandaar, maar even afwachten. Dus er moeten wel scherpe keuzes gemaakt worden. Dat zegt Pascal van den Nek, want hij is nu nog wethouder. Maar ja, als de broedende kip zijn eitjes uitgebroed hebt voor het nieuwe college, dan is dat voorbij natuurlijk. Dus dat moeten we even afwachten.
0: Maar dat zou toch gebeuren voor de vakantie of zo?
1: Ja, ik kreeg gisteren nog even de vraag. Jij zit er dichtbij, zei diegene tegen mij. Ik volg het verhaal. Dat zou iedereen kunnen doen. Maar goed. Ik zeg, het is weer het verhaal van die broedende kip. Hè? En als die gaat storen, dan gaat die kakelen. Ik zeg, en dat moeten we niet hebben. Hè?
0: Nee. Maar goed, wie weet, misschien binnenkort al wat meer weten.
1: Ja, voor de vakantie zou het gebeurd moeten zijn. Nou, we verwachten. We zijn in blijde verwachting. Ja.
0: Wacht het af. Plaatje nog voor het nieuws van 11 uur. Hier zijn de Beatles.

0: mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké. Okay.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: and Fire. En The Memory zie je bij RTV Knipperwaard. 5 over 11. We zitten in het tweede gedeelte van, het derde gedeelte alweer. Van Goedemorgen Knipperwaard. En aan de telefoon heb ik Marjolein van Leeuwen. En die is van Welzijn Knipperwaard. Marjolein, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kat.
0: Jij had ons wat te melden en ik geef de microfoon graag aan jou.
1: Nou, dankjewel, Gert. Ja, ik maak weer even dankbaar gebruik van jullie aankondiging voor ons aanstaande Alzheimer Trefpunt Knipperwaard. Op maandagmiddag 8 juni aanstaande hebben wij vanaf 1 uur 's middags weer ons Alzheimer Trefpunt. Waar we deze keer aandacht besteden aan het onderwerp case manager bij dementie.
0: Kijk.
1: Dus iedereen is welkom.
0: Ja, en hoe laat begint het en waar is het precies ook alweer?
1: Heel fijn dat je dat vraagt, Gert. Het is vanaf 1 uur is er een open inloop waar u ontvangen wordt met koffie en thee door onze lieve gastvrouwen. Op boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht.
0: Ja.
1: En het programma start om 2:30 en we eindigen om 3:00. En op de boerderij Groei en Bloei 130 in Bergambacht.
2: Ja, Marjolein, je hebt daarnet het woord case manager gebruikt. Wat zit daarachter?
1: Ja, dat is een hele... Klinkt heel interessant. Ja. Nee, maar bij een diagnose dementie komt er heel veel op je af. Voor jou en voor je naasten. Mm-hmm. En een case manager kan worden aangesteld die jou echt... aan de hand meeneemt, zeg maar, in het land van... wet en regelgeving, maar ook... Wat is er voor ondersteuning mogelijk? Contacten maken, stapjes zetten bij zinvolle daginvulling. Die gaat mee in het proces. En is er voor de persoon met de diagnose, maar helpt daarmee ook de naaste.
2: Kijk aan.
1: Dat is een case manager.
2: Dat is een hele mooie uiteenzetting. Helemaal heel duidelijk ook. Goed te begrijpen voor iedereen die geluisterd heeft, toch?
1: Ja. Fijn.
2: Ja hoor.
0: En het is dus volgende week maandag. Even voor de duidelijkheid dat ze niet denken dat het vanmiddag is. Het is volgende week maandagmiddag om 1 uur.
1: Precies. 8 juni om 1 uur op Dovenberg 130A. En voor degenen die het nog na willen lezen. Morgen staat het als het goed is in het contact. In een kleine aankondiging van het Alzheimer Trefpunt Knipperwaard.
0: Oké. Marjolein, hartstikke bedankt. Als je weer wat te melden hebt, bel gewoon even de studio. Dan komt het dik van elkaar.
1: Fijn, dankjewel heren.
0: Hey, tot ziens. Ja.
1: Dag hoor.
3: Ja. Pak een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Knipperwaard.

0: Harry Styles met American Girls. Ik heb me laten vertellen dat hij ook marathons loopt, die gozer. Dat je hem wel eens tegen kan komen misschien. Misschien heeft hij daar een vermomming op of zo. Ja, maar,
1: dat is ook gebeurd. Mensen op straat in Amsterdam, die kwamen onverwachts kwamen gewoon tegen. En hij is een soort van beroemd. Ik ken hem verder niet.
0: Nee, ik ook niet, maar... Heel veel dames wel.
1: Ja, nee, hij is in staat om 10 keer de arena uit te verkopen. Dus ja, dan moet
0: het
1: wel dik
0: voor
1: moet toch wel iets voorstellen.
0: Ja, ik heb nog een leuke tip voor jou. Voor aanstaande zondag, zeg maar.
1: Aha.
0: De natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude.
1: Ja.
0: Ja, dat is bijna een beetje bij de plek waar jij vroeger woonde.
1: Ja,
0: organiseert op zondag 7 juni aanstaande. Weer van 11 tot 4 uur haar jaarlijkse open dag. Ja. Op het terrein aan de Achterbroek 27A.
1: Ja.
0: En tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of je gekleed komt of ongekleed.
1: Zo is
0: dus,
1: het. Nou,
0: dus ik weet niet of het wat voor je is.
1: Dat hangt van het weer af, want ik heb geen zin in kippenvel op mijn billen.
0: Nee, en het lijkt me ook lastig om naakt op zo'n fiets te zitten, of niet?
1: Ja, nee, daar hebben ze allemaal maatregelen voor getrokken.
0: Oh, dus toch wel. Ja, oh, nee, dan is het goed.
1: Mag ik tenminste aannemen? Ik bedoel, want ja, maar dat terrein is niet zo groot dat je een fiets nodig hebt.
0: Nee, maar je moet er misschien naartoe fietsen. Misschien dat je zegt van joh, ik doe thuis de kleren alvast uit.
1: Ja, hoor,
0: en ik ga zo naakt op de fiets ernaartoe.
1: Nee, dat zullen de bewoners van de Achterbroek heel een slechte zaak vinden, heb ik zo'n idee.
0: Denk ik ook.
1: Ja.
0: We gaan een plaatje draaien. Ja.

0: Simple Song of Freedom hier bij RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje voor de agenda. Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazzfestival georganiseerd met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Noteer het op de kalender, dat mag je niet missen.
1: Ja, gedeeltelijk is dat betaald en een heel groot gedeelte kan je zo lang. Want er zijn die 10 podia die zijn verdeeld over binnenlocaties en buitenlocaties.
0: Oh, okay.
1: En dat is de mix die ze. Althans, dat heb ik gelezen hoor. Of dat, ja. Hoe dat precies in elkaar steekt. Ik weet dat één plaats van handeling is de Gouden Kerk. Dat is natuurlijk een hele mooie gebouw.
0: Ja,
1: daar kan je wat mee.
0: Misschien ook een goede akoestiek.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat belangrijk is voor jazz, maar.
0: Ja, ik weet het niet. Het is altijd leuk als het lekker klinkt.
1: Ja, hè? Zeker. Jawel, zeker wel.
0: Had jij nog wat?
1: Jawel, vanaf 2 juni, morgen dus, kan je dus een bijdrage aanvragen voor een buurtactiviteit. Want de Burendag komt er weer aan. En dat is, dat is pas op zaterdag 26 september. Dus, maar je kan alvast aangeven wat je graag zou willen doen. En daarvoor is er een bijdrage van maximaal €350 mogelijk. Die dus verstrekt gaat worden. Maar, en je moet opschieten, want het is een beperkt budget. Dus op is op. En de pot wordt niet meer bijgevuld. Dus.
0: Nee, en ik hoorde wel bijvoorbeeld als je een buurtbarbecue wil organiseren. Dan betalen ze wel bijvoorbeeld de barbecue in de tent.
1: Ja.
0: Maar geen vlees, dat moet je zelf betalen.
1: Ja, dat lijkt me dus een heel verstandige zaak, ja. Maar het gaat erom spelmateriaal en anderszins dus dat wat die benodigdheden en zo. En er is ook een mogelijkheid om via Welzijn Krimperwaard tips te krijgen of hulp van hoe pak ik zoiets aan en zo. Nou, dat is ook wel een best een nuttige functie. Zodat je dus een burendag kan laten slagen zoals bedoeld.
0: Nou, hartstikke goed. Met elkaar in contact komen, heel belangrijk.
1: Ja.

0: hier bij RTV Krimperwaarts. En dat allemaal om bijna 22 minuten over de klok van 11 uur. Ja, met van die lekkere warme dagen heb je wel eens zin om even een lekkere duik te nemen, luisteraars. Nou, en dat kan, want er wordt weer een zwemvierdaagse georganiseerd. En wel van dinsdag 16 tot vrijdag 19 juni. En dat wordt gelijktijdig georganiseerd in zwembad De Loete in Haastrecht. Maar ook in ons polderbad in Stolwijk. En wel s'avonds tussen 6 en 8 uur. U kunt u zelf aanmelden bij de kassa van het zwembad.
1: Ja, oké. Nou, mooi. Er is binnenkort weer van alles te doen in het Springerpark in Schoonhoven.
0: Oké.
1: Aanstaande zondagmiddag is er namelijk live muziek van de formatie Radiance. En die houden zich bezig met muziek van R.A.M., Radiohead, Coldplay, Neil Young. Dus allemaal tussen 3 en 5 uur. Dus als dan ook nog een beetje mooi weer is.
0: Ja, dat is altijd wel belangrijk, ja, hè? Want ze hebben het wel eens af moeten schaften.
1: Ja, inderdaad. Ja, want als het slecht weer is en heel veel regen, ja, dan heeft het geen zin om dat te doen. Dus het is onder voorbehoud. IJs en wederdienende.
0: Aanstaande zondag.
1: Ja.

0: Maar misschien moet je vandaag een formulier invullen. En dacht je van, wat voor dag is het ook weer vandaag? Nou, het is maandag. Het is maandag de eerste. Ik stond al te kijken, het is de 12e, maar dat klopt niet. Want die 2 is van 2026.
1: Juist, ik bedoel maar.
0: Moet wel even goed kijken. Had jij er wat aan?
1: Ja, nou en of, want er is, binnenkort is er aandacht voor de signalering van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Het is namelijk zo dat in de week van 10 tot 17 juni, dan worden er allerlei verschillende acties ondernomen over de signalen van ondermijning in ons buitengebied hier in de Krimpenerwaard. Het is namelijk zo dat er wordt als het ware een drugslokbus ingezet. En een drugslokafval wordt er dus gerealiseerd. En dat allemaal om dus bewoners erop attent te maken. Dat moet dan uitbeelden een verdachte situatie. En een verdachte situatie, dat moet dan gemeld worden. Want die drempel, die schijnt er nog steeds te zijn. Van eer je iets meldt. Ja, sommigen zeggen ja, als je wat meldt en het is niet anoniem, dan heb je kans dat je dus de afrekening binnenkort krijgt, snap je?
0: Want
1: zo werkt het tegenwoordig wel, hè? Want het is maar er is dus een actie om dus mensen dus inderdaad bewust te brengen, of vooral in het buitengebied. En dan gaat het om zaken van onverklaarbare activiteiten en afgelegen erven of percelen die dus in ene keer actief worden met afwijkend verkeer op vreemde tijden en zo. En gebouwen die plotseling zijn afgeschermd of dichtgetimmerd zijn en verduisterd. Dat soort zaken.
0: Hey.
1: En chemische geuren.
0: Chemische geuren?
1: Ja, niet
0: koeien. Ik heb ook wel eens last van een geur, maar
1: ja, niet, ja,
0: het is niet echt geur.
1: En ook niet de agrarische lucht, hè, zo gezegd.
0: Nee, dat is altijd lekker puur natuur.
1: Precies. Maar de chemische geuren of afwijkende geluiden, dat kan natuurlijk ook en zo. Dus er wordt aandacht aan besteed middels diverse acties die dus georganiseerd worden in die tijd. 10 juni tot 17 juni, de week van de ondermijning.
0: Houd het in de gaten.
1: Ja.
2: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpenerwaard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpenerwaard Sport. De truckrun 2026.
3: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Nou, als ik dit hoor, dan krijg ik altijd zin om op een lichtbedje te gaan liggen. Ergens bij een zonnig zwembad. En ja, anders nu dan een duik te nemen.
1: En als je dan achterom kijkt, dan zie je een donkergrijze lucht, meneer Van den Berg.
0: Ja, dat is weer minder. Want
1: ik wil maar even zeggen, volgens mij zit hij boven stol.
0: Ja, en ik moet straks natuurlijk weer op de fiets terug. Wat jammer. Nou, we gaan eens vragen aan Gerard van der Stelt wat het weer gaat doen, luisteraars.
2: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Gerard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat gaat het weer doen? Want we waren zo blij. Er stond bijna geen wind. Het was lekker warm en zo. Maar die ouderen is die maakt me gelijk alweer aan schrikken. Maar hij heeft wel gelijk. Er komt een hele donkere lucht dan.
3: Ja, maar het is niet heel erg actief. Wat er allemaal gebeurt. Er valt ze nu nog een heel klein spettertje uit. Maar dat stelt niet veel voor. Ik kan natuurlijk wel zorgen dat jij op je fiets voorbij komt. Dat precies dan die bui los.
0: Tuurlijk! Nou, dan trek ik mijn regenpak wel aan hoor. Ja, nee, geen probleem.
3: Ik denk niet dat het zo hoog een klein spettertje kunnen zijn. Maar dat is nog niet echt schrikbarend. Het heeft te maken met een frontje wat over het land heen trekt. Andere luchtsoort. Eigenlijk de... beetje het verschuiven van de warmte die we gisteren hadden. Met een hoge luchtvochtigheid. Dat is allemaal een beetje aan het verdwijnen. Maar daarnaast, omdat er zo weinig wind is, voelt het nog niet eens zo veel frisser aan. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden maximaal. En door de luchtvochtigheid voelt het best wel een beetje broeierig aan. Het kan in het binnenland kunnen er best wel een paar buitjes ontstaan. Maar dat staat in schril contrast met wat er morgen op ons afkomt. Want dan is echt wel de overgang naar een wisselvalliger weerbeeld voor een aantal dagen. En dat komt omdat we echt onder invloed komen van diepe depressies die met name hele koude gebieden met zich meevoeren. Ja, en als koude lucht over warmte heen gaat, dan geeft dat onweer. Nou, dat gaat bij ons morgen ook gebeuren, ook in de Krimpermaard. In de ochtend al een paar buitjes, dat is eerst regen, maar dan vervolgens komen er opklaringen bij. En die zorgen ervoor dat de lucht gaat stijgen. En juist die stijging, ja, dan komt die warme lucht tegen die koude wat binnenstroomt. Ja, dan gaan die buien komen in de loop van de middag, begin van de middag, dan gaat het al los. Daar kunnen hele zware buien bij zitten, heel veel convectie, omdat er niet zo heel veel beweging in de bovenlaag zit. Dus dan kan het zomaar blijven hangen. En ik denk dat er in de Krimpermaard morgen zo'n 15 mm neerslag gaat vallen, regen. En dat met name in de middag is dat het geval. Het einde van de middag dan trekt dat voorbij richting het oosten. Het oosten en het zuidoosten krijgen nog een wat zwaarder element te verwerken. Daar kan ook heel veel hagel bij zitten. Bij ons zou er ook wat hagel bij kunnen zitten, maar dat zal niet tot, denk ik, schade leiden. Dat zou wel in het oosten kunnen, omdat die hagel weer wordt opgetild, klontert en dan als zwaardere brokken naar beneden gaat komen. Dus daar wordt het nog zwaarder met het weer. Dus morgen ongetwijfeld code geel in ons gebied en ik denk code oranje in het oosten van sommige provincies. Het is de inleiding tot een wisselvalliger weerbeeld, wat wel eventjes aanhoudt, zonder dat het nou echt heel slecht gaat worden. Want woensdag dan hebben we alweer te maken met opklaringen, temperatuur zo'n beetje net rond de 20 graden, normale waarde voor de tijd van het jaar. En donderdag, dan komt een tweede actief front over ons land heen, ook dan weer met kans op onweersbuien, hoewel niet zo zwaar als dat morgen het geval zal zijn. Temperatuur dan weer wat lager, zo 17, 18 graden. En dan zijn we er nog niet, want de temperatuur zakt nog even door. Met name op vrijdag komt die in de buurt van de 15 graden te liggen. Ook dan nou, toch wel wat neerslag. En dan in het einde van de middag dan komt het zonnetje erbij. En dan wordt het weer wat vriendelijker met een paar kleine buitjes. En dat is eigenlijk ook het weerbeeld voor het komend weekend. Hoewel ik die buien, ik verwacht daar niet zo heel erg veel van. Misschien dat er op zaterdag nog wat gespetter is, maar wat met name dan opvalt is dat de temperatuur langzaam weer gaat stijgen naar een graad op 19 à 20. En dan, ja, volgende week wordt het spannend, want het is ook wel spannend. Echt stabiel weer met volop zon en rustige weer, zeg maar, weinig wind. Dat zit er even niet in. Niet zozeer dat het gaat stormen, maar het is een wisseling van dan weer een paar buitjes, dan weer wat zon, temperaturen. Nou, dat is wel aangenaam, zo rond de 20 graden. Eigenlijk vrij normaal voor de tijd van het jaar. Ja, en dan gaan de modellen zich splitsen, want het ene model geeft aan dat er vanaf donderdag 11 zo'n beetje een significante weersverbetering plaats gaat vinden met veel droger en warmer weer. Maar het belangrijkste model houdt het op wisselvalligheid en die laat het pas vanaf het weekend van de 14e wat beter gaan worden. Dus ja, we zitten in een periode waarin het even wat minder warm is. Dat met name. En dat er beduidend neerslag gaat vallen. En helaas is het wel zo dat die neerslag in hele korte tijd, waarschijnlijk aanstaande komende 24 uur, dus tot en met morgen en met name donderdag gaat vallen. En let op, want het onweer wat morgen komt is van een redelijk kaliber, ook in de Krimpenwaterpier, denk ik.
0: Oh jee, allemaal even opletten, luisteraars. En nog even een vraagje, Gerald, want Arjan en Ilja en heel veel andere mensen zitten in Frankrijk voor de Alpe d'Huez. Ja. Kan je een beetje zien wat het donderdag daar het weer een beetje gaat doen?
3: Ja, dat is niet echt heel erg goed. Want het is daar zo dat met name donderdag een actief front over gaat trekken met een hogere luchtvochtigheid. En dan met name in de middag kunnen daar behoorlijk zware buien ontstaan. Dus, maar het is wel altijd zo, en dat zie je daar wel, dat je zit daar in de bergen en het ene dal kan helemaal van de berg afspoelen. Of tenminste het ene dorp en het andere dorp, dan is er niks aan de hand. Dus, maar het is daar zeker geen hosanna qua weer. Het is wat vochtig en de temperatuur ligt, dat gaat natuurlijk wel hoger als je komt, gaat het steeds lager worden. Maar in de dalen is een beetje rond de 20 graden, maar met name in de middag en avond behoorlijk wat regen komt.
0: We gaan het afwachten. Gerald, ja, hartstikke bedankt. Horen we je morgen nog bij Adrie?
3: Ik probeer het wel. Het is toch rot weer, dus dan zit ik vaak
0: binnen. Nou, ik wens je veel succes, want hij heeft wat aan zijn been, luisteraars. Hopen dat het gauw weer herstelt, Gerald.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: Oké. Okay. Ja, groetjes, tot ziens. Doei.

0: een beetje bitter biertje, maar goed, een biertje op zijn tijd is toch altijd best wel lekker, Adrie, hè?
1: Zeker. Vooral, ja, ja.
0: Nee, daar houden wij wel van op z'n tijd. We moeten het ook niet elke dag gaan doen natuurlijk, dus ook weer niet zo goed. Maar,
1: en met beleid, hè, met beleid.
0: Ja, daarom.
1: Zo is het.
0: Ik heb ook nog even een berichtje, want zoek je nog een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimpenerwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.
1: En het zou ook wel handig zijn als dat eens een keer jongere vrijwilligers waren. Want het is wel.
0: Je hebt het altijd druk.
1: Het is wel de grijze golf die de dienst uitmaakt in het leger vrijwilligers, toch?
0: Dat maakt ons toch wel eens een beetje bang voor de toekomst, denk ik.
1: Nou ja, daarom.
0: Ja.
1: Daarom. Dus zijn echt wel de dingen. Er is weer een mooi rijtje optredens in de maak bij het Houtmanplantsoen in Gouda. Ja.
0: Oh, dan ga ik weer beginnen natuurlijk. Of is het al begonnen?
1: Ja, nee, het is nog niet begonnen. 28 juni is de eerste voorstelling. En het is vanaf die datum elke zondagmiddag prijs. Uiteraard, als er extreme weersomstandigheden zijn, dan is het nog weer wat anders. Mm-hmm. Maar The One and Only met Peter Lussen, die openen het bal in het Houtmanplantsoen. En dat is allemaal gratis toegankelijk. Van 2:00 tot maximaal 16:30.
0: Het is altijd heel leuk, en vooral als een beetje lekker weer is.
1: Ja,
0: dan is het lekker toeven daar.
1: Het is goed toeven daar. Er zijn schaduwplekken. Er wordt gepiknikt. Er wordt natje en een droogje.
0: Sommige mensen nemen zelf een flesje wijn mee. Een paar glazen. Ja. Gaan lekker in het gras zitten.
1: Ja, en er is meestal ook een hele grote delegatie bij de Hanenpraai vandaan. Dat zit daarnaast.
0: Daarom.
1: En die hebben een speciaal plekje. Meestal in de schaduw en aan de goede zijde. En zo. Ja, dat is dus wel. En voor de rest, een gevarieerde optreden en zo. Ik zag dat de Wieners ook komen. Die zijn pas nog in Maastricht geweest en zo. En dat is ook een interessante. En dat is 19 juli. Die moeten we eens even in de gaten houden. Dat is een tribute band die aandacht besteedt aan de muziek van Rowan Hazen. En dat is dan Doan Hazen. Dus.
0: Zeer benieuwd. Als ik kan, dan ga ik zeker even kijken, denk ik.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Gaan we doen.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

info. Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4 uur in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

info. De avondvierdaagse van Oudekerk aan de IJssel. Van 1 tot en met 4 juni wordt voor de 40ste keer de avondvierdaagse in Oudekerk aan de IJssel georganiseerd. De routes van elk 5 kilometer voeren door de natuur rondom Oudekerk. Meedoen kost €6 per persoon. Start, finish en inschrijven zijn in de kantine van de voetbalvereniging Spirit. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: Regio-info.
1: De Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Hey Jan, wakker worden.
8: Hè, wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Vandaag nog ik mijn 30 videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 14:30 en 16:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: Info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Radio-info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Postmechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een

0: het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpende Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpende Waard Sport. De truckrun 2026.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Jeroen van Kamp met het journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders.

0: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is...

Hallo luisteraars, we gaan op berenjacht. Echte beren, teddyberen, naar beren genoemde gebieden en projecten. Aanleiding is mijn bewondering voor een Duits platenlabel dat wereldwijd zijn invloed had en heeft op de muziekindustrie. Voor collectors en liefhebbers. Dankzij grote baas Richard Wijze zijn we zijn complete collecties bewaard gebleven en met Duitse precisie van boekwerken voorzien. Zelf vonden wij ook een aantal muzikale beren op de weg. Waaronder de Teddybeer Song van Barbara Fairchild. The Dead of the Bear. Straks van de Dubliners. Doc Moorland die gaat nu op jacht, Hunting Bear.

Hervé Croche de Bear is een jonger exemplaar, gebaat door Nu Blue. Everything is bigger in Alaska. De beer ook, volgens Saikan. Chuck Mead ziet het sterrenbeeld Big Bear in the Sky.

Heavy Crush the Bear. Ik bedoel de Bears Rock. En die Irvin en David Spillane van East Wind. En de stem die je hoorde was van Nikola Parlov uit Macedonië. Straks de Bears Song van Grand Street met zang van Laurie Lewis. Little Sophie, Bear in Your Bed.

0: I've seen the bear, James Stelly. Driemaal maakte Bear Family Records een jubileumcollectie met Bear songs. 20 years, 25 years en 30 years. Laatste zelfs met een box met een biografie van het bedrijf waarin het team in het zonnetje wordt gezet. Eerst een kwinkslag van de vaganten uit België, de paterende beer, gevolgd door de versie van Mac Wiseman. Vind je deze special beren goed? Reacties jannie@countrygazette.nl.
1: We leven in zeer moderne tijden en niets wat heilig was blijft overeind. Er worden vele dingen afgeschaft en soms kunnen we er geen kop meer aan krijgen. U weet allemaal dat enkele tijd geleden de kerk de index afschafte. Zeer mooie geste, doch enkele dagen later las ik in de dagbladen dat hij weer aan het stijgen was. U kunt er maar een kop aan krijgen. Nu over die kerk gesproken, het chanson is geweldig in de mode de laatste tijd. En het zou dus fataal onverstandig zijn moesten wij u vanavond ook geen chansonnetje brengen. We hebben dan nog wel een religieus chanson gekozen, kwestie van de kerk in het midden te houden. U hoort het verhaaltje van de pater en de beer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-te-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten, zoals Groningen en het Hoge Land, sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
3: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
2: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle

0: more.
1: Grizzly Bear Stomp. We beleefden het met de Casey Sisters. Straks Gerard de Vries met zijn teddybeer. Hier is Pep Torres van het album Burn Sterk, 25 University, Bear Out There. Bear Family Records sinds 1970.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

Der Krieg Blues, John Prine, komt van zijn album Fair and Square. Does a bear sleep in the wood? Rip Masters. When it's springtime in Alaska, dan zijn ook de beren weer wakker. Hier is Johnny Horton.

0: Peter, honeybear, beren zijn dol op honing. Dit was Dylan. Straks naar de Teddybears Picnic met de Nitty-Gritty Dirt Band. Wat zag ik daar met de Light on Skiffle Group? Ik zag twee berenbootjes smeren.
1: Stond erbij en ik keek er.

Running Bear, deze keer van Johnny Preston. Beren, niet altijd in de titel genoemd. Old Slowfoot, Johnny Horton. Straks de Stone Ponies met Linda Ronstadt, Carnival Bear. Straks naar de show van Bobby Gentry. Hi.

Salome Smith and her Amazing Dancing Bear. We hoorden Bobby Gentry. Slot van dit uur, Bow Legged Bear, Rip Carson en instrumentaal Floyd Domino met de Bear Crat Crawl. Dankjewel Richard Wijzen van Bear Family Records. Jouw levenswerk is van onschatbare waarde. Het verrijkte ook ons muzikale leven. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Na de zomer wellicht meer beren op de weg. Volgende week recenter werk.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen de man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige parel Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

0: tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
1: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience. Oh.

0: Ja. King
1: Julian. Dat waren jullie aan.
2: Ja, dit was natuurlijk muziek van Griff en Sigrid met het nummer Head on Fire als begin van deze nieuwe Gewoon Julian. En het leuke is hoe zij elkaar zijn tegengekomen. Dat komt eigenlijk omdat ze heel toevallig, ze gingen bij elkaar pizza eten. Ze waren bij de London Fashion Week. En daar gingen ze allebei een stukje pizza eten. En toen zijn ze elkaar tegengekomen. En dat klikte zo goed dat ze uiteindelijk muziek hebben geschreven. Ze gingen de studio in. Ze hebben een dag lang hebben ze gepraat en toen uiteindelijk werd het nummer dus geschreven. Head on Fire van Griff en Sigrid. Goedenavond en welkom bij een nieuwe Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 1 juni. Het is de eerste maandag van juni. Dit is show 49 en show 19 van 2026. En ik ben afgelopen week eventjes een weekje weg geweest op vakantie. Gewoon in Nederland, niet heel ver weg. In Beuningen, om precies te zijn. En dat ligt dan in de buurt van Hengelo en Enschede. Prachtig weer, heel veel zon. En we hadden een huisje op een vakantiepark. En dit was het enige wat ik hoorde. Ja, ik hoorde dus alleen maar vogels om me heen. Het was heerlijk rustig en het was heerlijk genieten. En het enige wat er wel daar is, ze hebben een accent. Maar dat is soms echt lastig te verstaan. Soms dacht ik gewoon dat ze een hele andere taal spraken. Maar goed, dat is hun accent. Ik heb in ieder geval heerlijk

genoten de afgelopen week en klaar voor een heel nieuw uur Gewoon Julian. Deze week heb ik een nieuw nummer wat ik je graag wil tippen in de muziektip. Het is van een Nederlandse artiest. We gaan terug naar de Decennium en we gaan Ratend de Artiest spelen. Eerst nieuwe muziek van Diplo en Cameron Whitecamp. Fans die hebben daar heel lang al op zitten wachten, want ze hebben voor het eerst dit nummer gespeeld op het Stagecoach Festival voor meer dan 65.000 mensen. 65.000 mensen hebben dit nummer al eerder gehoord. Er zitten heel wat fans tussen natuurlijk die hierop wachten. Het is een hele simpele vraag die gesteld wordt in dit nummer. Als ik niets had, dus geen geld, geen naam, niemand om te bellen, zou je dan nog van me houden? Daar gaat dit nummer over. Diplo samen met Cameron Whitecamp, Will You Still Love Me?

zo'n lekkere disco-klassieker uit 2000 alweer. Er zit ook een klein sampletje van een ander nummer in. Namelijk het nummer van Shyla en B. Uit 1979. En dat nummer heet Spacer. En drie keer raden door wie dat geschreven is. Dat is door niemand geschreven dan Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Nou, dan weet je dat het goed zit. Want het zijn echt de godfathers van de disco. En dit leverde Alcazar, die je net hoorde, dus een internationale hit op in heel veel landen. Op nummer 1 notering in de hitlijsten. Alcazar, Crying at the Discotheque. En daarvoor hoorde je Diplo. Samen met Cameron Whitecamp, Would You Still Love Me? We gaan terug naar we gaan kijken wat er de afgelopen week allemaal in de Krimpen de Waard gebeurd is. En we gaan terug naar afgelopen middag. Maandagmiddag, toen is er namelijk rond 12:30... is er een klein vrachtwagentje... is er te water geraakt aan de N210 ter hoogte van Krimpen aan de Lek. De hulpdiensten, waaronder dus ook een traumaheli en meerdere ambulances, die kwamen ter plaatse. Het verkeer was volledig afgesloten tussen de surfplas en de brekade. Hoe het met slachtoffer is niet bekend. Die kon gelukkig wel uit zijn bus bevrijd worden. Dat gebeurde dus in de Krimpenwaard. We gaan door met Raad de Artiest. Zometeen krijg je van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden naar een artiest. Nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? En later in deze aflevering in de show, dan krijg je het goede antwoord. En gaan we ook een nummer draaien van deze artiest. Ik kan je 5 hints geven. Ik geef je gewoon 5 hints. En die 5 hints, of de eerste hint die ik in ieder geval geef, het is geen artiest, maar een band. Nou, dan de andere 4 hints. Koningen. Sex is fantastisch. Laura Jansen heeft het gecoverd. Wacht op mij. Nou, dat zijn de 4 hints. Nog 1 keer. Het is dus geen artiest, maar een band. Koningen, Sex is fantastisch. Laura Jansen heeft het gecoverd. En wacht op mij. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En later in deze show, in deze aflevering, krijg je dus het goede antwoord. En gaan we ook een nummer draaien. Maar nu eerst Aaron Blommaert samen met Zoe Levi. Ik vind het een bijzondere combinatie, maar het klinkt gewoon echt heel erg goed. Zijn album van Aaron Blommaert, dat is een Vlaamse artiest, die is op 15 mei uitgekomen. En daar staat ook dit nummer op, Tranen van...

Nou, ze hebben het nummer zelf al afgekondigd. Iron Maiden met het nummer Can I Play With Madness. En het leuke is dat de band die had eigenlijk niet verwacht dat dit zo'n grote hit werd. Best zo'n grote hit. Het bereikte namelijk de nummer 3 in de Britse hitlijsten. En dat is de hoogste notering voor deze band ooit. Die gitarist was dus heel erg verbaasd. En was verbaasd dat het zo'n grote hit werd. Ze hebben eigenlijk wel eens eerder nummers in de hitlijsten gehad. Maar eigenlijk is dit nummer nog nooit zo lang blijven hangen. Vandaar dus Iron Maiden, Can I Play With Madness? En wij gaan door met muziek uit een decennium. Muziek uit een decennium is eigenlijk... We gaan zo meteen de computer een zet geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken naar welk nummer stond er op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. Dus laten we gewoon maar een zet geven. De 20s. We gaan terug namelijk... het is stom. Ik heb de verkeerde... verkeerd decennium geeft hij terug. Het moet namelijk de 2000 zijn. Klein foutje. Dus de zero's moet hij eigenlijk teruggeven. Want we gaan namelijk naar 27 mei 2000. Toen stond namelijk Bon Jovi met het nummer It's My Life op nummer 1 in de top 40. En dit is echt een comeback hit voor Bon Jovi. Het was namelijk zijn eerste release in 5 jaar. En het werd meteen ook zijn succesvolste single aller tijden. Hij behaalde namelijk meerdere nummer 1 noteringen ook in Nederland. Het is ook een eerbetoon aan Frank Sinatra. En die komt net zoals Bon Jovi, want die komt ook uit New Jersey. En dus Frank Sinatra dus ook. De muziek uit een decennium is deze week van Bon Jovi. It's My Life. 27 mei 2000 stond hij om nummer 1 in de top 40.

Purple Disco Machine en Sophie and the Giants met Hypnotized. En dit nummer dat was eigenlijk een beetje kwam op een ongelukkig moment. Op het eerste gezicht, want dit nummer werd namelijk uitgebracht midden in corona. Weet u nog? Het is inmiddels alweer 6 jaar geleden. Maar dit nummer kwam op 8 april 2020 uit. Het zat precies in de eerste corona-lockdown. Uiteindelijk werd het toch één grote hit. Want we mochten natuurlijk niet naar de dansvloeren. Maar toen de dansvloeren weer open mochten, ja, toen werd het nummer superveel gedraaid. En werd er veel op gedanst. Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. En het nummer Hypnotized. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints. En die 4 hints die leidde je dus naar een artiest. En nu is namelijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Nou, de 4 hints die je van mij kreeg waren Koningen, Seks is fantastisch, Laura Jansen heeft het gecoverd en Wacht op mij. Dat zijn de 4 hints. En nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Ik was op zoek naar Kings of Leon. Dat is de band waarnaar ik op zoek was. Koningen, ja, Kings of Leon. Seks is fantastisch, Sex on Fire is een heel bekend nummer van deze band. Laura Jansen heeft het gecoverd. Ja, You Somebody, dat is ook het nummer zometeen wat we gaan draaien. Laura Jansen die heeft dat nummer gecoverd dus, You Somebody. Een paar weken geleden heb ik het nog gedraaid. En Wacht op mij is het nummer Wait for Me. Met deze 4 hints, die leiden je dus naar Kings of Leon, de band. En het leuke is, ik ga zometeen dus You Somebody draaien. Maar er zit een heel mooi verhaal achter. Het begon namelijk met een ruzie. Caleb Followill. Die schreef het nummer eigenlijk een beetje als een spijtbetuiging aan zijn andere bandgenoten na een dronken conflict. En het leuke is dat ze waren bezig met een soundcheck ergens, want ze speelden daar. En die Caleb die was een melodie op zijn gitaar aan het spelen. Gewoon 4 akkoorden, niet heel moeilijk. En de band die ging opeens spontaan invallen. En toen vroeg hij uiteindelijk aan de geluidsman of hij had opgenomen. Nou, en dat werd toen uiteindelijk dit nummer dus. Kings of Leon, You Somebody is deze week de Raad de Artiest in Groningen, Julian.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpenerwaard Sport. De Truckrun 2026.

zijn allereerste single die hij uitbracht in 2026. Dit was vlak na zijn optreden bij de Grammy Awards. En het gaat dus over iemand leuk vinden die eigenlijk al bezet is. Hij wil de relatie van die ander niet kapot maken, maar hij gelooft wel dus dat hij een betere partner zou zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een mix van onzekerheid, verlangen en zelfvertrouwen tegelijk. Somber, Homewrecker en daarvoor hoorde je You Somebody van Kings of Leon als raadsartiest van deze week. We gaan door met de muziektip. De muziektip is een nummer wat bijvoorbeeld nieuw is of die ik gewoon echt heel erg te gek vind. En waarvan ik zeg, nou, die moet je zeker beluisteren, dus die tip ik je dan. Vandaar de muziektip, daar is lang over nagedacht over die naam. Alle andere muziektips die ik al een keer heb gedaan, alle tips, die vind je terug via gewoonjulian.nl. Daar vind je een Apple Music en een Spotify playlistje en daar vind je dus alle andere muziektips. Deze week heb ik een muziektip van een Nederlandse artiest. Zij is het afgelopen week echt, of het afgelopen week, afgelopen jaar, is zij echt, is het druk geweest. Ze is namelijk, was het te zien in, Liefde voor Muziek heet het in België, maar in Nederland heet het Beste Zangers, daar is ze zien geweest. Ze heeft meerdere samenwerkingen gehad met onder andere bijvoorbeeld Bluff. En in dit nummer van Bente, want dat is namelijk de artiest, gaat eigenlijk over het afgelopen jaar. Waarin ze eigenlijk naar eigen zeggen te hard is gegaan. En dan vooral op het gebied van een relatie. Ze heeft namelijk moeten zoeken naar een nieuwe balans. En dat laat altijd een beetje te laat op zich wachten. Ik kom wel naar je toe. Ze heeft een hele drukke zomer nog voor de boeg. Ze staat namelijk de komende maanden op Douwpop, Concert at Sea en Pinkpop. En in december sluit ze ook nog eens het jaar af met 5 uitverkochte shows in Paradiso Amsterdam. En daarmee schrijft ze dus ook geschiedenis, want zij is de eerste Nederlandse artiest die 5 Paradiso-concerten op rij uitverkoopt. Nou, dat is knap van Bente. De muziektip van deze week is van Bente 3, 2, 1. Nee, tel niet af, maar dat is echt de titel.

Teddy Swims, Mr. Know It All. En dit werd eigenlijk net uitgebracht vlak voor zijn optreden op de mainstage van Coachella 2026. En het succes wat hij onder andere heeft is bijvoorbeeld Lose Control. Dat is echt een heel goed nummer. En dit is ook Mr. Know It All. Die scoort ook goed in de hitlijsten. En hij heeft een soort van gekke omschrijving. Hij heeft het namelijk over Robert K. Merton. Over de zelfvervullende en zelfvernietige profetie. Als je weet dat een relatie zal mislukken, garandeer je dan met die wetenschap dat het ook dus mislukken zelf zal zijn. Mr. Know It All van Teddy Swims. En daarvoor Bente met het nummer 321 als muziektip. En alle andere muziektips die vind je gewoon in een Spotify en Apple Music playlist via gewoon julian.nl. Ik heb nog een paar nummers voor je. Dan zijn we alweer aan het einde van dit uur, gewoon Julian. Straks heb ik een nummer van Roxy Music. Love is the Drug. En het leuke is dat dit nummer was eigenlijk heel slow. Het was een heel rustig nummer. En uiteindelijk heeft de band en de producer die heeft ervoor gezorgd dat het eigenlijk iets dansbaarder werd. En een beetje een uptempo nummer werd. En de zang die is ook eventjes in één late avond opgenomen in Londen. Tot groot applaus van iedereen die toen in de studio aanwezig was. Maar eerst Robin Schuus. En hij stond ook op Coachella dit jaar. Dit was de allereerste keer dat hij daar stond. Zijn debuut op de mainstage nog wel. En dat is een mijlpaal in zijn carrière eigenlijk. Het nummer Better Time is een herinnering om door te bijten als alles lijkt te ontglippen. En de overtuiging dat de moeilijkste dagen altijd plaatsmaken voor een mooie morgen. Nou, dat is een hele mooie omschrijving. Laatste twee nummers dus in gewoon Julian. En we beginnen eerst met Robin Schuus, Better Time. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Hoi!

actuele nieuws uit de Krimpenerwaard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
3: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
2: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

0: Ja, een goedenavond. We zijn er weer bij, Dinant.
1: Ja, joh, zijn we weer.
0: Het is maandagavond 1 juni hier bij RTV Krimpenerwaard. 9:10, tijd voor Sally's Avondshow. En natuurlijk is Dinant in de house, maar wie nog meer in de house is, is...
2: Herman!
0: Precies, ook die is uiteraard weer in de house.
1: Altijd gezellig als
0: je hoort hem, maar je hoort hem niet. Om het lekker vaag te houden.
1: Ja, maar hij is er, je hoort hem niet. Maar je hoort hem toch wel.
0: Ja, precies. Dat. Nou, we zijn natuurlijk begonnen met DJ RP Official. Ook hij was natuurlijk zoals iedere week weer in de house. En wat kunnen jullie vanavond verwachten? Nou ja, ik wou eigenlijk zeggen niets bijzonders. Gewoon net als altijd. Maar de show is altijd bijzonder. Want we hebben natuurlijk de opmerkelijke berichten. De leuke muziekdingetjes. Wie weet komt die dat nog met... Dinant's weetjes, we gaan het zien. Wie weet, hij weet het. Jij weet het niet, Dinant weet het enkel. Hij weet het, Dinant's weetjes. En we hebben natuurlijk het laatste half uurtje. Sally's foute half uurtje. Dus eigenlijk alle reden om te blijven luisteren met deze mooie dagen. Tot 11 uur. Vanavond heb je kort nachtje. Maar hey, ben ondertussen toch wel aan gewend, zou ik zeggen.
1: Je moet er wat voor over hebben, hè?
0: Ja, nou ja. Precies, dat vind ik ook. En hoe was jouw weekend? Nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn weekend was nogal druk, zeg maar.
1: Dat geloof ik. Ja, dat geloof ik heel goed.
0: Ja, en vrijdag een etentje, een reunie van mensen die ik al 30 jaar niet gezien heb. Ja, dat is best lang als je 35 bent, dat moet je nagaan. En zaterdag een kinderfeestje. Ja, nou ja, je raadt het al. Ook al ben je 35, je bent uitgeteld 's avonds.
1: Ja.
0: En er komt de zondag niks meer uit. Dat, nou dat was mijn weekend. Hoe was jouw weekend, Dinant? Even snel tussendoor.
1: Ja, lekker rustig. Ja, niet rustig. Ik ben heel weekend gewoon druk bezig geweest.
0: Ja, gewoon ja, ook lekker bezig.
1: Je rijdt een dure auto en dan moet je er wat voor over hebben. Ja. Dus het komt natuurlijk weer eens bij de garage.
0: Ja, ach, hè, voor de verandering. Ja, ja, je moet hem ook helpen aan zijn financiën.
1: Ja, ik moet hem ook zijn...
0: Een beetje sponsoren.
1: Een beetje sponsoren in het.
0: Ja, daarom. Helemaal goed. Straks nog andere leuke dingetjes, maar eerst The Weeknd. Dancing in the Flames.

Anouk zag er prachtig uit, afgevallen, mooie vrouw, mooie volwassen vrouw. Maar ik vind haar niet alleen als zangeres goed, ik vond haar ook uitmuntend als jurylid bij The Voice. Ja. Die had rake opmerkingen, die gaf schouderklopjes, die was kritisch, perfect. Maar het is natuurlijk een pleuriswijf. En Anouk, hoef je niet bang te zijn dat iemand grensoverschrijdend gedrag wil vertonen, want dan slaan ze meteen voor de bek. Ja.

0: Ja, en dit was natuurlijk Anouk. En ik moet eerlijk zeggen, ik zag dat, je hoorde natuurlijk zojuist daarvoor, Derksen, die is nooit positief over iets. En dit was een positief item. Ja, hé, hey, die moeten we dan er even in knallen, ja, natuurlijk, hè?
1: Natuurlijk, goed, beter voor zijn ego, hè? Persoon, ego niet per se, hoe noem je dat?
0: Het heeft hij echt serieus geen boodschap aan, hoor.
1: Ja, dat ook, trouwens. Dacht, ja. Ik ga het even politiek correct
0: Ja.
1: Maar dat heeft gewoon geen zin bij hem.
0: Dat heeft geen zin. Nee, maar hij heeft fantastische uitspraken. Dus hier en daar gaan jullie die wel vaker horen. We gaan naar de opmerkelijke berichten, want natuurlijk hebben we die gevonden. En nee, gaat niet over een mevrouw hebben met die vele koffers. Die heeft iedereen ooit nieuws gehoord. Dus die is opmerkelijk, dat is oud nieuws.
1: Ja.
0: Daar zijn we niet van. Daarom. Er is vandaag naar buiten gekomen dat, dat eigenlijk een scenario is rechtstreeks uit een Hollywood musical lijkt te komen. Want een 21-jarige student heeft een orkest op trainen in Sydney gered, namelijk tijdens het La La Land concert. Hij was bereid in te vallen toen de pianist tijdens het La La Land concert ineens ziek werd. Er kwam een pauze en die pauze duurde nogal erg lang. En de orkestleider die ook een Oscar gewonnen heeft voor zijn muziek van de film, kwam op met slecht nieuws. De pianist is ziek geworden. Ja, en hij moest toch het publiek vertellen. Ja, funest voor wie de soundtrack natuurlijk wil naspelen van de film die over een pianospeler gaat. Dus die moest kiezen tussen zijn grote liefde en zijn passie voor jazzmuziek. Nou, hij probeerde eerst natuurlijk een vervanger op te trommelen van buiten of een orkestlid die even wilde doorschuiven. Maar helaas, dat waren geen opties. Dus zegt hij, is er iemand die dit kan spelen? Vroeg hij in het publiek. En een muzikant die dat beheerst kan noten spelen zonder ze eerst te oefenen of zelfs het maar gezien te hebben. Nou, degene die hem vervangen heeft, die werd een beetje opgejut door zijn vriendin. Van, joh, hé, je kan het wel, hé, doe het nou. Want dan kan je toch leuk straks aan je kinderen vertellen.
1: Altijd.
0: Ja, precies. Dus hij stak zo zijn hand op en hij werd onder een groot applaus naar het podium gehaald. De zaal zat vol met 2500 toeschouwers. En hij werd naar de piano geleid. En hij kreeg een kort bedankje van de dirigent. Zodat hij aan het optreden kon beginnen. Binnen anderhalve minuut was hij van toeschouwer naar artiest gegaan. Ja, de eerste 10 minuten vond hij rete spannend natuurlijk.
1: Logisch.
0: Maar daarna ging hij zich op zijn gemak voelen. En hij zegt, ja, het hielp natuurlijk wel dat ik fan was van de film. En ja, het is voor mij natuurlijk niet onbekend. Hij zegt, maar ik moet wel gefocust blijven en je best doen. Want ja, het gaat wel heel snel boven je pet natuurlijk. En hij moest ook hier en daar toch wel wat improviseren. Maar hij heeft een hele goede indruk achtergelaten. Ja, mensen hebben een hoop geld betaald om op hun vrije zaterdagavond iets goeds te zien natuurlijk. En hij zegt, ja, het was vervelend geweest als ik dat bedorven had. Dus ja, en of daar nog een vervolg aan komt, ik denk dat hij nu reservepianist is.
1: Ja, maar niks, dat zou wel leuk zijn.
0: Dat gunnen we hem natuurlijk.
1: Ja.
0: Daarom, ja. 21:23, celebrate, want dat hebben ze denk ik wel gedaan. Want met Mika en Pharrell Williams zie je bij Sally's avondshow.

0: Ja, Ed Sheeran samen met Eminem River. Ja, je hebt dat oudere mensen, die zijn soms zelfs wat suf, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, want een Britse heeft namelijk 66 jaar lang een bom in haar tuintje gehad. En op zich is dat niet zo bijzonder, want dat hoor je wel vaker, dat ze ergens diep in de grond zit en blijkt dat.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar deze stond in haar tuintje, naast haar schuurtje, rechtop als pronkstuk.
1: Dat vind ik,
0: ja. Nou ja.
1: Bloemkot, hè?
0: Ja, de inwoner was 87 jaar en heeft hem dus 66 jaar lang in haar tuintje gehad. En ze zegt, ja, de gasten speelden er altijd mee en deed altijd heel goed op feestjes. En haar zoonje was ooit thuisgekomen met dit loodzware ding van ongeveer 50 centimeter lang. En haar man, die had ooit in het leger gediend, die zei, joh, is ongevaarlijk. Gewoon slechts een lege huls. Laat maar staan. Nou ja, al die jaren hebben ze hem lekker naast een schuurtje gestaan. En heel veel mensen vonden dat fantastisch. Kinderen, kleinkinderen, heel de buurt speelde ermee. Uiteindelijk kwam het dus van 87. En haar man is ondertussen helaas overleden. Kan ze haar tuin niet meer doen. Dus ze hadden een student erbij gehaald. Een 24-jarige student. En die ging dus onkruid wieden. En die kwam dat ding tegen. Dus, uiteraard, de politie gebeld. En dat vond mevrouw niet goed. Want ze was boos. Want dat mocht niet.
1: Okay.
0: Ja, nou ja. De politie heeft dus ontdekt dat het dus wel degelijk om een gevaarlijk voorwerp ging. Want het was namelijk een oefenbom waarmee lichtpijlen kilometers hoog de lucht in konden worden geschoten. Ze hebben hem naar een andere plek gebracht. En daar tot ontploffing gebracht. Nou, laat zo stellen, die had je niet in je tuin moeten laten ontploffen. Was het huisje weg geweest?
1: Dat zou me niks verbazen. Ja. Ding van 50 kilo.
0: Ja.
1: 50 centimeter, sorry.
0: Ja, maar dan moet je dus wel bedenken dat zo'n ding dus wel inderdaad al die jaren, 66 jaar lang, meegespeeld is. En weet ik het allemaal.
1: Buiten heb gestaan,
0: ja,
1: in de regen.
0: Weer en wind en niks aan de hand, hè?
1: Ja.
0: Moet je nagaan hoe sterk het allemaal is.
1: Ja, maar ja.
0: Dat dan weer wel.
1: Moet ook wel als er zo'n grote ontploffing uitkomt.
0: Ja, ja. Dus ja, degene die hem gevonden heeft zegt van, joh, ik hoop niet dat ik er nog ooit zo eentje vind. En zij had zoiets van, iedereen moest ook de omwonenden het huis uit. En zij zegt, nee hoor, ik zit er al 66 jaar naast. Ik blijf nog wel een paar jaartjes naast hem zitten, hoor. Hij is mijn maatje. Geweldig.
1: Ja, zo kijk je.
0: Daarom. Helemaal leuke berichten. 21 uur 33, dat betekent dat er weer een mix van Herman klaar staat. Nou, daar komt hij, hoor, de showtime.
2: Avondshow.

0: Ja, en dit was natuurlijk weer de mix van onze enige echte Herman. Hij was er weer lekker druk mee. Hij, onlangs, Dinant, zijn wij in Heteren geweest.
1: Ja.
0: Dat was een hele happening. We gaan het merk niet noemen, maar dat is een bijeenkomst geweest in Heteren. En dat is altijd op tweede Pinksterdag. Daar heb je een winkel die verkoopt een bepaald soort merk motoren. Laat ik het dan daarop houden.
1: Ja.
0: En dat zijn dan de motoren waar de lederen hesjes vaak op zitten. Met merkjes en clubjes en zo.
1: Ja.
0: Ja. Heel veel mensen hebben een vooroordeel. Over het algemeen?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nu ging jij voor het eerst naar zo'n club. Even voor mij. Wat was jouw ervaring?
1: Er loopt wel een heel specifiek type mensen. Dat merk je ook wel. Maar ja, het was gewoon bloedheet.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk het enige wat ik me echt goed van erin. Dat het echt bloedheet was.
0: Het was inderdaad te warm voor zo'n evenement.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar ik weet niet hoeveel van dat merk motoren wij gezien hebben.
1: Ja, het was niet normaal. Parkeerplaatsen vol. Ook echt parkeerplaatsen, hè?
0: Ja.
1: Van parkeerterreinen van bedrijven die om de hoek zaten. Ja. Die waren gewoon volgestout met die dingen.
0: Alleen maar dat soort motoren. En dan heb je het over bedragen vanaf 10, 15.000 tot
1: 75.000. Ja, die stond toch te koop in de dealer.
0: En dat was nog een tweedehands.
1: En dat was nog een tweedehands.
0: Ja, precies. Het was een hele happening. Het was eten, drinken, muziek. En je kon je ook zelfs nog laten tatoeëren daarom. Want onze grote vriend Ben Saunders was daar natuurlijk ook bezig.
1: Ja.
0: En even heel veel respect voor hem. Want hij loopt met een hernia voor de derde keer op dit moment rond. Hij wordt ergens in juli wordt hij geopereerd. Hij kan het eigenlijk niet, maar hij doet het gewoon. En af en toe doet hij een extra morfinepilletje erin. Of een pleistertje is het tegenwoordig. En hij gaat gewoon weer zijn hobby uitvoeren. Maar wil je nou echt iets voor volgend jaar, iets unieks meemaken? Heteren. Dat is echt wel een happening. Je moet het gewoon een keer meegemaakt hebben. Dat is het verhaal. Alleen dan met een lagere temperatuur.
1: Dat is wel plezierig.
0: Want anders ga je echt een zonnesteek op krijgen. Dat brengt me eigenlijk ook naar het volgende nummer. Want dit nummer is van een Haagse rockband. Zij hebben dit nummer eigenlijk geschreven voor een goede vriend die op de motor reed en die helaas is overleden. En dit nummer hebben ze voor hem gemaakt. En heb ik het over Golden Earring Going to the Run.

0: Ja. En dit was natuurlijk weer een mix van Herman. Hoe kan het ook anders, hè? Dat, hij flatst het altijd weer in elkaar. Ik kan me niet herinneren dat jij dit ooit nog meegemaakt hebt, maar dat je je knuffel kwijt was. Je teddybeer.
1: Nee.
0: Wat zou jij doen als jij je toenmalige, als je teddybeer kwijt was?
1: Ik zou helemaal in paniek raken.
0: Zou de politie inschakelen?
1: Dat niet per se.
0: Nou, in Amerika is dat dus wel het verhaal. Want in Amerika heb je daar een chocoladewinkel. En in die chocoladewinkel staat in de etalage, staat daar op een zo'n strandwachterstoel, zeg maar, weet je wel. Zit daar een teddybeer met een bruine beer met een blauwe overal en een blauwe hoedje op.
1: Okay.
0: Ja, dat is Teddy Truffles. Nou, Teddy Truffles is dus gestolen.
1: Oh nee, toch?
0: Ja, toch? Ja. En het gebeurde voor de ogen van het winkelpersoneel. Ja, en die sloegen natuurlijk gelijk alarm. Want ja, hè, dat wil je niet. Nou, alleen daarvan zijn er dus politiemensen werden opgetrommeld om de daders te stoppen. En ik moet zeggen, hij is ongeveer iets minder dan een meter hoog. De dieven gingen er ineens met het beestje er vandoor en probeerden uiteindelijk met de trein te ontkomen. Hij heeft ongeveer een uur lang een wilde reis door de stad meegemaakt, vertelt de eigenaar van de chocoladewinkel. Het moet echt niet gekker worden, want ze hebben zelfs een helikopter erbij gehaald om de achtervolging in te zetten. Ja, uiteindelijk hebben ze hem weten te redden en is hij weer veilig thuisgebracht. Hij mocht zelfs meerijden in een politieauto.
1: Ja, houd toch op, man.
0: Ja, er zijn twee personen aangehouden en het gaat om minderjarigen, het zijn kinderen. En de politie zegt, ja, ik deed ook domme dingen toen ik 16, 17 jaar was. Maar het was gewoon vreemd om te zien hoe ze naar binnen sprongen en hem meenamen. Ondertussen kan je hem niet meer zo meenemen, want Teddy zit aan de ketting.
1: Oh, Teddy zit opgesloten.
0: Ja, hij wordt gewoon gestraft voor het feit dat iemand hem heeft ontvoerd.
1: Ja, dat kan toch niet,
0: hè? Nee, hè? Nee, het is echt verschrikkelijk. Maar ja, hey, het laatste nummer gaan we instarten voor het eerste uurtje en dan zijn we straks weer bij jullie terug.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getalen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet. En daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.
5: Ja, Lies, avondshow.
6: What we're gonna do right here is go back. Way back.

0: De freak. De chic. Freak out hier bij Sally's Avondshow. Ja, bejaarden. Je zou zeggen, ze zitten altijd stil achter de geraniums. Maar in België is er dus een woonzorgcentrum. En daar zijn twee dames die konden deze maand hun 100ste verjaardag vieren.
1: Zo.
0: Dat is inderdaad wel een heel eind. En dus wilde de bejaarde soos, laat ik het al zo zeggen, even iets bijzonders gaan doen. En wat hebben ze nou gedaan? Het personeel heeft geregeld dat er de teamanimatie die heeft geregeld dat er een stripper kwam voor de bejaarden. Ja. Dus ze hebben een stripper uitgenodigd. En ze hebben wel toestemming uiteraard aan de bewoners en de familie gevraagd. Ze kregen van tevoren allemaal een flyer. Onder het mom van een artistieke danser. En iedereen die wilde, voor iedereen die wilde komen kijken. Bewoners, personeel, familie. Iedereen was welkom voor deze activiteit. En de zaal zat ook goed vol. Dan kregen de bewoners, konden dan kiezen uit een groene of een rode sticker. Die moesten ze op zich plakken. De groene sticker kwam erop neer. Dan gaf je toestemming om de stripper dichterbij te laten komen. En de rode is afstand houden.
1: Oh.
0: Nou, heel netjes natuurlijk. Ze hadden wel een verzoekje. Laat zo stellen, personeel had een verzoekje voor de bejaarden. Houd de broek aan. De stripper die arriveerde in een politie-outfit met een kogelvrij vest, een bivakmuts en dergelijke, heeft die belofte niet helemaal na kunnen leven. Maar ze hebben de tijd van hun leven gehad. De jarigen die hebben ook daadwerkelijk een lapdance gehad. En ja, ze hoort het niet meer zo goed en ze is niet meer zo spraakzaam. Maar ja, ze genoten van alles in het leven. En als ze iets goed vindt, dan steekt ze de duim omhoog. En die zagen ze dus voortdurend in de lucht tijdens de lapdance. De stripper was heel respectvol. Hij bewoog zich heel erg traag richting de stoel en paste zich aan het tempo van de bewoners.
1: Nou, dat is wel goed.
0: Ja, en dan denk ik, als stripper zijnde is dat wel heel een bijzondere uitnodiging, zeg maar.
1: Ja.
0: Weet je wel? Je krijgt een uitnodiging om ergens te gaan strippen en dan is dat in een bejaardenhuis voor een 100-jarige. Ja.

0: is wel een bijzonder uitnodiging.
1: Ja, toch? Daarom. Hey, ik zeg, dit uur gaan wij afsluiten. En we zijn er volgende week in principe weer, zijn we er weer. En dan zeggen we hierbij bye bye. Zwaai, zwaai.
0: Joejoe.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Aanbieden petitie aan de Tweede Kamer. Dag luisteraars, luister naar RTV Knippen de Waard. De petitie voor een effectievere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels ruim 34.000 maal ondertekend. Initiatief is de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en die wil de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer op dinsdag 2 juni. Heeft ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Repair Café in Krimpe aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpe aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krippen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: Regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 morgens tot 13:30 middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een ander